0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Posch spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zegen van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Jan Paparazzi. Allemaal een hele goede zondagmorgen. Even na 9 uur.

morgen. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je aanstaat dat we samen de zondagmorgen doorbrengen. Jan Paparazzi tot 12:00. Ik heb een bakje erbij gepakt, een bakje koffie. En ik heb een aantal mooie plaatjes, oude plaatjes. En een paar plaatjes uit de top 25 klaar liggen. Die ga ik draaien tussen nu en 12:00 in de gouden uren. Met straks in het volgende uur, zo rond 22:30, de Nederlandstalige top 3. De favoriete top 3 van de luisteraar. Maar om te beginnen even een paar lekkere gouden ouwe.

0: hele grote hit was dit. Begin 1978. Patty, Marga en José. Patty Brak inderdaad. Marga en José. Marga Scheide en José van der Weijden. Die heette toen nog José Andreoli. En later heette ze José Hubé in Waldolala. 1978 was de tv-serie Waldo van Dungen. You Owe Me, de nachtclub-eigenaar Waldo van Dungen was dat. Mooi was dat. Zondagmorgen bij SterrenL Radio. Langzaam wakker worden onder de klanken van Tino Martin.
1: Ik schrijf brieven. Elk letter, ieder woord, die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad. Had nooit gedacht

NL Radio, oude plaatjes uit de jaren 80 en 90, soms ook uit de jaren 70, waarom ook niet, hè? Mooie Nederlandstalige klassiekers en deze kwam uit 1993, Rutger Kops en Vrede. En daarvoor uit de top 25, Bacha Bailando van Django. En dit is ook uit de top 25, Team Rush Hour, Brace en Wesley Kleijn.

0: kom jij vandaan? Daarvoor hadden we Monique Smit met Tim Douwsma en één zomeravond met jou. En dit is uit de Nederlandstalige Top 1000. Die komt eraan volgende maand. Boudewijn de Groot.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichte

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Jan Paparazzi. 10 uur geweest op zondagmorgen. Goedemorgen als je er net bij komt. Sterren NL Radio tot 12 uur. Janneman met de gouden uren.

2000, Doe Maar en Smoor Verliefd uit de begin jaren 80. En daarvoor hadden we Mijn Meisie van Danny de Bunk, lang geleden ook. En Rauwe van de George Baker Selection. Een hele leuke plaat, over en over. Echt zo'n Jan plaatje is dat. Vind ik een mooie plaat van Hans Bouwers en de George Baker Selection. En dit vind ik ook een hele, hele, hele goede plaat. Als je nog in bed ligt op zondagochtend, nou, kijk even naar je partner. En vraag dan even

goede plaat van André Hazes junior, zeiden we toen nog in die tijd. Een jaar of 8 geleden. Ik haal alles uit het leven. En daarvoor hadden we Verlangen uit de top 25. Dat is Yves Berendsen met zijn nieuwe single. Die staat op nummer 6. En de top 25 gooi je vanmiddag tussen 3 en 5 uur. En daarna hebben we het hier met de oude plaatjes in de schatkamer. En dan draai ik altijd platen van Lisbeth List, Corrie Konings, Vader Abraham. Vanmiddag tussen 5 en 6 in de schatkamer. En dit zijn ze ook al, Vader Abraham en Corrie Konings uit de late jaren 90. En ook nog even zeggen dat ik een hele mooie plaat draaide van Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken in het volle licht? Ja, heel graag. In een kamer op een bed met de gordijnen dicht. Nou. Zondagmorgen bijna 10:30 op Ster NL Radio in de Gouden Uren met Janneman. En zometeen de favoriete top 3 van Harry Hamersma uit Leeuwarden. Ik heb een vriend.

Louis Konings en vader Abraham uit de late jaren 90. De eerste plaat eigenlijk tegen het zinloze geweld wat toen helaas de kop opstak. Adios, mijn vriend. De favoriete top 3. Ik zeg hallo, hallo, mijn vriend. Harry Hamersma in Leeuwarden. Een hele goede morgen al daar. En welkom bij SterrenL Radio. Je zegt in de app een NPO luistert. Je luistert eigenlijk dag en nacht naar SterrenL Radio. En je hebt ook een keertje meegedaan met het insturen van je favoriete top 3. En het zijn mooie platen geweest. Ik ga nog niet zeggen welke het is. Alleen de één zeggen nee, dat hoor je zo meteen wel. Twee is ook heel mooi en drie is ook mooi. En het mooie van nummer 3 is, dat is een plaat van het goede doel. En je zegt in de app, het maakt mij niet uit, Jan, wat je draait van het goede doel. Ik vind ze allemaal even goed. De favoriete top 3 van Harry Hamersma uit Leeuwarden. Met op nummer 3 het goede doel.

Nummer 1 in de favoriete top 3 van Harry Hamersma. De favoriete top 3. Prachtige top 3, Harry, dankjewel daarvoor. En uiteraard voor jou ook een gezellige zondag gewenst. Guus Meeuwers en jouw hand op nummer 1. Op 2 stond Marco Borsato, stapel op jou. En op 3 had jij in plaats van het goede doel, het maakte niet uit welke. En ik koos voor de verandering voor deze plaat in plaats van alles geprobeerd. Of geboren voor het geluk, of die andere toppers die ze gemaakt hebben. Voor de verandering iets van het goede doel, dat was net zo lief gefortuneerd. De favoriete top 3, iedere zaterdag en zondagmiddag zo... zaterdag en zondagochtend, zo rond 10:30 in de

nooit meer zonder jou. Bijna 11 uur op Ster NL, Ronsen op 25. Hij staat 5 deze week. Matje, Mart Hoogkamer en Kroegen in de hemel.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 4:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk in overdrachtelijke zin, als je nog kan volgen wat ik bedoel hier op Sterrenl Radio. Een muzikale uitnodiging om tot 12 uur in mijn armen te komen bij Sterrenl Radio. Het derde en laatste uur van de Gouden Uren. Vandaag op deze zondag de 20e, morgen de 21e september. Dan begint de herfst in Nederland officieel. Het is altijd een beetje een mooi moment, vind ik, als de herfst begint. Ik hou van de zomer, ik hou van de herfst. Ik hou niet zo van de winter, een beetje van het voorjaar, maar ik ben meer van de zomer en de herfst. Ja, kan niet anders zeggen. Wat we gaan doen komende uur, oude platen draaien in de schatkamer, waaronder deze rammer uit de jaren 70. Als je de kinderkamer aan het schilderen bent, zoals Yvonne, deze is voor jou. Ja, Arne Jansen.

was een van de zangers in dit bandje. Grote hits over het drama op de... Op het circuit eigenlijk, hè? Racing Car. Een top 10 hit uit de zomer van 1976. En daarvoor hadden we John Spencer en alle meisjes willen kussen. En voor alle leuke meisjes in Nederland, deze leuke plaat van Donnie Ponsen. En weet je waarom?

zeggen, hey Jan, wij hebben die zanger gekend van de groep die je net draaide. André Grote was een mooie vent, een karakteristieke vent. Zou jij een plaat willen draaien in de gouden uren van de Boys van Bloem? Het liefste...

beetje. Want vanmiddag tussen 3 en 5 hier op Sterrendeel Radio hoor je de heerlijke 25 in de herhaling van de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 vanmiddag. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Een feestje van Von Sveurink, de lokale held uit Zwolle, staat deze week daar op nummer 4. Ah, dit is mooi, hè? Zondagmorgen even 11:30. Omdat ik weet dat je luistert. Deze

0: Hallo, Flemming hier. Ook ik luister naar de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Sterren NL.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

de nummer 1 uit de Sterrenel Top 25. Boom van Samuel Welte en Russo. Daarmee sluiten we bijna af op deze zondagmorgen, bijna 12 uur. Hij staat achter me, de non-sailing captain van Sterrenel Radio, de legendary Perry. Perry Gram zo meteen om 12 uur met Perry's Weekend Party. Dan ben ik om 3 uur terug vanmiddag voor de Top 25. De 25 best verkochte Nederlandstalige singles, de meest gedownloaden, de populairste platen. In de Top 25 van Sterrenel Radio vanmiddag tussen 3 en 5. En uiteraard aan het eind van de zondagmiddag een uurtje met de echte mooie oude plaatjes. De pareltjes uit de Nederlandstalige popmuziek. Van al die jaren hoor je vanmiddag tussen 5 en 6 in de Schatkamer. Dank voor het luisteren vanmorgen naar de Gouden Uren. En ik laat je alleen met de groep uit Enschede. Fantastisch, ik hou van de Buffoons.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams. Ja hoor, de Lazy Sunday is weer aangebroken. Het is zondagmiddag, 12 uur geweest. Tijd voor een groot feest op de radio met Roxy Dekker. Bare Minimum naar Frans Duits.

0: row op Sterren NL, bare minimum.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramp.
0: Het is haar gewoon gelukt om de Johan Cruijff Arena uit te verkopen. Ja, laat dat maar een stukje doorringen. Het is bizar. De eerste vrouwelijke artiest. En daarvoor Frans Duits. En je denkt maar dat je alles mag van mij. Het is zondag, 12 uur geworden. We gaan weer 3 uur lang feest vieren op de radio. Direct na de gouden uren, de uren met Jan Paparazzi dit weekend. Wat heerlijk zeg. Jan extra veel deze week op de radio. En het gaat niemand ooit vervelen. Een van de leukste mannen hier van deze radiozender. Ik durf het te zeggen. Nou, en de komende 3 uur mag ik er eens eventjes een schepje bovenop doen. Of eigenlijk gewoon het stokje overnemen van Jan. Want we gaan het gezellig maken tot aan 3 uur op Sterren NL. Tot je Jan weer hoort. Maar dan met de Sterren NL top 25. En ook nog de schatkamer. Dus die man heeft het absurd druk. Nou goed, gas erop. Je bent er weer bij. Vind ik leuk. Laat me weten dat je meeluistert. Doe dat via de NPO Luisterapp. Check eventjes in met een leuk incheckberichtje. Vind ik gezellig.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Yes, doe maar lekker. Is gezellig.
2: Alles erbij wordt een borrelfeest. Dat at ik niet gaan.
0: Lieve mensen, here we go.

Vlaandering komt daar dan maar weer eens boven met een andere goede plaat. Nou, dit is wel zo goed gedaan. Zij snappen het. Het team van Damien van Os en Damien van Os zelf ook. Hij heeft het vak te pakken. Hard to get hoorde je ervoor. Stef Ekkel en altijd blijven lachen. We gaan zo meteen wat incheckberichten erbij pakken. Als je meeluistert, stuur gerust even een appje. Doe dat in die NPO Luisterapp. Laat weten dat je meeluistert. Waar vandaan bijvoorbeeld, hè? Hallo, ik ben die en ik luister daar vandaan. Of ik zit in de auto en ik ben daar. Of ik ben aan het werk en daar en daar. Ik ben een beetje benieuwd. Wat doet Nederland nou op zo'n zondag als vandaag? Zondag 20 september 2026. Waar ik in ieder geval tussen 12 en 3 lekkere muziek voor je draai op Ster NL. Ik hoop dat je er blij van wordt van Rebel Hermans, Geef mij maar de schuld. Of André Hazes, Wat is dan liefde nu? Cool.

remmen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

te pronken. Als je nou wil dat ZNL jouw eerste favoriete zender is in die app, dan kun je hem eventjes vastpinnen. Dan druk je op het pinnetje rechtsbovenin te klikken. Als je ZNL gevonden hebt boven in de rij, en druk rechtsbovenin op het pinnetje, dan staan we vast als eerste zender bij jou. En dan kun je ook reageren. En dat doen heel veel mensen. Onder andere Dylan, die zegt: Perry, een druk weekend. Ik ben horeca-ondernemer in het zuiden des lands. En we hebben het gewoon heel druk. Allerlei zaken die op dit moment hardlopen. En ik ben een beetje aan het pendelen tussen de zaken om te zorgen dat alles een beetje goed gaat. En luisteren naar ZNL Radio onderweg in de auto. Dat doe je goed, Dylan. Werk ze dit weekend. Binky, die is erbij. Die zegt: Perry, ik luister mee vanuit de Noord-Brabant. Daar zijn de meeste luisteraars van ZNL, durf ik wel te gokken. Is dat zo, Binky? Volgens mij zitten ze in heel Nederland. Want ik zie Jorrit uit Hilversum. Ik zie Ruud, die aan het genieten is vanuit het mooie Groningen. Ik zie Martijn, die zegt: hey Perry, ik luister mee vanuit Blokker. Dat is een klein plaatsje in Noord-Holland. Ja, daar ben ik ooit wel eens geweest. Het is een heel klein dorpje is dat, hè? Toch? Ik wil niet de mensen tegen het zere been schoppen die daar wonen, maar volgens mij is dat wel zo. Nou, even kijken. Jolanda is erbij vanuit Zeeland. Kijk, misschien wel buren van onze Wouter Brakman. Menno is erbij. Menno die luistert vanuit Utrecht. Utrecht mijn statie. Carla die zegt: Perry, ik ben een warme trui aan het breien. Want de herfst komt weer aan. En ik brei altijd hele mooie truien voor mijn kleinkinderen. Word er altijd heel erg blij van. En ook dit jaar kwamen ze weer bij me van: oma, komen er weer nieuwe truien. Dus ze is daar druk mee bezig. En luistert ondertussen gezellig naar ZNL Radio. Wilco, die luistert mee. En ook Tom, die is van de partij. Tommy, doe je goed, man. Gezellig. En als je meeluistert en je wil jezelf ook even op de radio horen, dan ben je van harte welkom. Dat doe jij dus via de NPO Luisterapp. Zometeen Yves Berendsen, zin in jou, na een Tinto de Verano. Dat is wel lekker, toch? Van Joey Nicolai nu op sterren. Hoi!

is weer een zoon van een artiest die in de voetsporen van zijn vader is gestapt. Dat is natuurlijk Chris Bauer, de zoon van Frans Bauer. En zo gebeurt dat de laatste tijd veel vaker. Er is natuurlijk ook een single uitgebracht van de zoon van Jannes. Ook hij heeft de microfoon gepakt en is muziek gaan maken. Dat is mooi, want ja, die vaders zoeken natuurlijk wel een beetje een opvolger voor als zij het straks een beetje rustig aan gaan doen. En ik vind dat Chris het goed doet. Met onder andere, hoe heet dat liedje? En daarvoor hoorde je nog Yves Berendsen en Zin in jou. Als je meeluistert, is het heel makkelijk. Stuur eventjes een appje in de NPO Luisterapp. We doen zo meteen nog een paar incheckberichten na de paradeplaat van deze week. Dat zijn de Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido. Ik had het net al eventjes over. Ik zal gelijk Pa ook even draaien. Frans Bauer, samen met Marianne Weber. Dit is de Regenboog op Ster.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Nou, dat dacht ik. Is inderdaad best wel weer gezellig. Van John Westerlange Frans. Ik werd heel erg blij toen dit liedje uitkwam. Ik dacht, ja, daar zijn ze weer. Alles wat ik zoek, wat mij betreft, mogen ze dat veel vaker gaan doen. Een liedje samen maken. En dan voor Cloud en La Da Da Mon Dermier Mon. We gaan nog even een paar intakeberichten erbij pakken. Onder andere van Jordi. Die zegt, hey, en goedemiddag Perry. Ik luister mee vanuit Kootster Tiller. Dat is in het prachtige Friesland. Zou je straks tussen 2 en 3 een verzoekje van mij willen draaien? Kom dan maar eventjes op de lijn. Nou, natuurlijk, ik ga hem eventjes bewaren. Jeffrey, die luistert mee vanuit Amersfoort. Jeffrey, goeiedag. En ook Samantha, die luistert mee. Die zegt, hey Perry, hier is Samantha. Ik ben mantelzorger van mijn oma. Daar ben ik op dit moment. En ik ben zelf luisteraar van Sterren NL. En ik, omdat ik dat ben en het altijd aanzet tijdens het werken bij mijn oma... Mijn oma glundert altijd heel erg als ze die liedjes van jullie hoort. Dus dank jullie wel ervoor dat je de dag van mijn oma wat mooier maakt. Nou, dat doen wij heel graag, Samantha. En dank je wel voor jouw lieve reactie. Daar worden wij blij van. Remco is er ook bij. Die doet het lekker makkelijk. Die zegt ook al, Perry, jij zegt het altijd. Het is Lazy Sunday. Nou, hier bij ons zeker weten. We maken ons niet al te druk vandaag. We doen rustig aan. Zo ook Gerard en Kjell. Die luistert ook mee naar Sterren NL. Ruben zegt, Per, je vroeg waar vandaan wij luisteren. Wij zitten in Den Haag. Wij zijn namelijk een weekend weg, mijn vriendin en ik. En wij vinden Den Haag een mooie omgeving. En we gaan dan natuurlijk ook eventjes naar Scheveningen. Nou, we wensen jullie natuurlijk heel veel plezier daar zo. Ga genieten met z'n tweetjes, dat is belangrijk, hè. Het leven duurt maar even. Je moet zelf de slingers altijd maar ophangen, zeg ik altijd. Emma Heesters ga ik zo meteen draaien met Hartenbreker. Eerst eventjes een meezinger van de hoogste rang. Dit is vriend en collega Jan Smit. En als de nacht verdwijnt...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

carrière. En daarvoor Donny en Marco Schuimaker. Hier mag alles. Ja, en over Donny gesproken. Hij heeft weer een dikke hit opgenomen. Tenminste, ik ga er maar misschien een beetje voorbarig. Al gelijk maar vanuit dat het weer een grote hit gaat worden. Maar ja, welke plaat met Donny is geen hit geworden? Hij heeft namelijk een plaat opgenomen met niemand minder dan Justin de Wild. Ik ben heel nieuwsgierig. Ze zijn al behoorlijk aan het teasen op social media. Dus hou dat even in de gaten. Zeg, de tweede uur van Paris Weekend Party. Die staat bol van alleen maar lekkere muziek. Als je er even wat in de pap te rokkelen hebt, dan mag je dat laten weten via de NPO Luister app. Draai ik zometeen sowieso even eentje van Gerard Joling. Mexico doet naar Senna en Sven Verstegen hetgeen waar zoveel over te doen is.

hoe zou het met Gerard Joling gaan op dit moment? Zal hij al een beetje zenuwen ervaren? Nou, ik denk na al die jaren ervaring die hij heeft, dat zal toch al meevallen, denk ik. Hij heeft zijn laatste soloconcert aangekondigd voor begin komend jaar. En nou, de voorbereidingen die zijn echt in volle gang. De kaartverkoop is echt als een jacko gegaan. Sterker nog, ik weet niet eens of er nog kaarten voor Gerard Joling te verkrijgen zijn voor dat concert. Ik kan, als je wil, wel heel even snel een Google-zoekopdracht erop loslaten. Gerard Joling, concert 2027. Er staan, geloof ik, nog wel wat tickets vrij. Ja. Ik zie hier voor 19 februari, 20 februari. Nou, er zijn de Only Joling, de Final Countdown, zijn nog wel wat tickets voor te verkrijgen, gelukkig. Dus wil je daar naartoe, check even Google of de website van Geer. Thomas Berger komt eraan, als je de keuze had, naar Henk Wijngaard. En kijk eens even aan. Daar is hij. Kijk uit, wie ben ik nu? Of Sterren NL.

Ik zeg altijd zo, als je een beetje een rot humeur hebt... of je bent even met het verkeerde been uit bed gestald... je hebt niet meer zoveel zin in de dag bijvoorbeeld... en je luistert muziek van Vincent, dan is vaak de dag wel goed. Tenminste, dat ervaar ik altijd. Als je dan wakker wordt en je denkt, moet er weer een dag er tegenaan... dan ga ik heel vaak een liedje luisteren van Vincent. Vaak is het iets van de dromedans of zo. Ja, noem het maar stom, noem het maar raar. Misschien ben ik ook een beetje een raar persoon, maar het helpt wel. Het is een tip, probeer dat gewoon eens een keertje. Als je dus op staat en denkt van, dat hoeft even niet. Gewoon eventjes je telefoon erbij pakken. Eventjes de dromedans van Vincent opzoeken en zet dat maar eens aan. Je voelt jezelf dan gelijk weer een beetje beter. Mind my words, dat gaat gebeuren. Kleine tip van mijnerzijds. Zeg, ik had het erover, vorige uur er nog over... dat ik echt iets van Marco Borsato moest gaan draaien vandaag. En dat ga ik ook doen. Het is een van zijn allermooiste platen ooit. Het is De Bestemming.

dit is mooi, hè? En ik ben ook een van de eerste die een kaartje gaat kopen als er weer een concert wordt aangekondigd. Marco Borsato, Jorden de Bestemming. Daarvoor Sander Kwarte en de Tapster uit Tijuana. Is het nu tijd voor een van de grootste hits van de zomer van 2026? En nee, het is geen zwoele zomernachten. Het is die andere. Justin de Wild, dit is Cheerio.

Ik heb een beetje het idee dat ze haar eigen levensfilosofie wil delen in haar liedjes, Belinda Kinnaar. Ze is namelijk zelf altijd zo optimistisch, zo blij en zo goed gemutst. En nou, dat is ook wel een beetje de tijd van haar leven is nou. Ze leeft een hartstikke leuk leven, muzikaal ook vooral, samen met haar man Patrick, die een van de mannen is van Ancora. En samen muzikaal door het leven is het natuurlijk hartstikke mooi dat je beide die passie met elkaar kunt delen. En voor Justin de Wild, de man die komt met een samenwerking met Donny. Het is geweldig. Ik vind het heel leuk en ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Jongen van Zelst ga ik zo draaien. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Na Chris Cross Amsterdam, André Hazes en Tabitha. En het zoveelste plaatje die gemaakt is over onze hoofdstad. Dit is Ze komt uit Amsterdam.

0: Daar simpel toch. Ik deel tot drie, Jorgen Guus Meeuwers en Van Gant.
1: Paddy's Weekend Party.
0: En daarvoor Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. Zometeen nog één uurtje Paddy's Weekend Party die jij helemaal mag gaan invullen. We gaan een uur lang alleen maar verzoekjes draaien. Welke plaat moet er echt voorbij komen op deze zondag? Je mag het laten weten via diezelfde gratis NPO luisterapp.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

een bericht over in de NPO Luisteren. Die zei, joh, dat is een plaat, daar heb ik gewoon even zin in. Gewoon even ongegeneerd, keihard meebrullen met Sweet Caroline. En daarvoor hoorde je Samuel Welten en Alles Kan Kapot. Dit uur heb jij het voor het zeggen. Nou, noem het een beetje dat je de baas bent van SterrenNL Radio en jij de touwtjes in handen hebt. Jij mag jouw verzoekje aanvragen. Dat doe jij via de gratis NPO Luisterapp. Zo is Ruben erbij. Die zegt, joh, zou je voor mij even Acta en Munnik kunnen draaien met Morgen Wordt Fantastisch? Ja, is het antwoord erop. Die ga ik even voor je draaien. Ook een verzoekje die binnenkomt van Jeannette. Dat was dus Jeannette. Die wil, oh ja, hier ben ik wel blij mee. Heb ik gisteren ook gedraaid in het verzoekuurtje. En nu moet ik

morgen wordt fantastisch, dan heb je toch op zich best een lekker leven. Je hoorde Agda en de Munnik op NPO Sterren NL Radio. Waar het hoog tijd is om met z'n allen eventjes luidkeels en heel hard mee te zingen. Dat komt door het verzoekje van Martijn. Hij wil horen Danny de Bunk. En ik voel me zo verdomd alleen.

zaken zo runt. Je kan het allemaal zien op televisie. En het is ook wel, het is echt, het is, er is je voor in de wieg gelegd om dit soort dingen te doen. Het is één grote entertainment beest. Deze Jeffrey Kuipers, hij is ook nog onderdeel geweest van Ster NL, hè, bij Emily's Leven, het showbiz nieuws. We hoorden Veel te lange nacht en daarvoor Danny de Munk. En ik voel me zo verdomd alleen. De verzoekjes op Sterren met zometeen voor Lars, John de Wever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Na het verzoekje van Erwin, hij zegt: Perry, zou je voor mij Fleming, Zoe Tauran en Ronnie Flex kunnen draaien? En alles op.

staar maar naar mijn glas en zo voorkom ik

glimlachen. Het is zijn zomer geweest. De zomer van 2026. Hè. Ik denk dat hij dat hele ik geloof in mij verhaal... dat zou je bijna kunnen vergeten. Want dit heeft hem groot gemaakt. Groot gebracht ook. De zomer van 2026 met Zwoele Zomernacht. En ook deze er nog eventjes achteraan geramd. Zomer, zon en strand. En ervoor op verzoek van Lars. John de Bever, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. En Christa, zij wilde Rutger van Barneveld horen met Zomer, zon en strand. Wim, die zullepje, die zegt... Perry, doe jij ook aan Engelse platen en ook een beetje dansbare platen? Ja, normaal gesproken draait deze plaat eigenlijk niet zo snel in Perry's Weekend Party. Waarom, weet ik niet. Maar het is wel van Nederlandse kom af. En Wim, oké. Ik zeg altijd, jij bent de baas, dus ik draai wat je wil. Dus ga ik dat ook doen. Wim, voor jou zometeen Total Touch. Ja, ook dat draaien we hier bij Ster NL Radio. En Touch Me There. Ik zie het ook gewoon als een beetje een lekkere meezinger, hè? Gewoon meezingen zometeen.

vond het toch een beetje soort van illegaal of zo om deze te draaien op Ster NL Radio. Maar dit is wel echt Nederlands fabrikaat. Total Touch en Touch Me There voor Wim gedraaid. Ja, toch wel leuk om dit eens een keertje te draaien in Perry's Weekend Party. Dit zijn dus die leuke verrassingen die je hoort op Ster NL Radio. Daarvoor nog Tino Martin en Jong en Dom, speciaal voor Max. Jimmy, ja, ik ga jou zo meteen blij maken, want hij schrijft hier in de app. Perry, ik hoor jou heel veel mensen blij maken en ik hoop dat je dat bij mij ook gaat doen. En dat gaat gebeuren als je Frank van Netten even draait. Met lach, leef, huil en bid. Dan gaat de radio hier op standje knijterhard. En gaan wij gewoon keihard genieten van onze plaat. Dat is een beetje onze plaat van de vriendengroep. Lach, leef, huil en bid. Dat doen wij met elkaar. We zijn er altijd voor elkaar. We lachen, huilen, doen alles.

Jimmy, hij is heel blij dat deze plaat voor hem is gedraaid. Hij zegt, Perry, ik ben jou zo dankbaar. De radio ging hier heel hard en het was genieten geblazen. Nou, heel blij om dat voor jou te hebben kunnen doen. En daarvoor Numidia en John West en Habibi. Nou, we moeten snel zijn. Het is al 3:15 op deze zondagmiddag. En ik draai dus verzoekjes tot aan 3:00. Dus nog, nou, simpele rekensom. Kwartiertje nog, kan ik nog het verzoekjes wegstampen. Met zometeen voor Ronald, Ferry de Lid en Shaq, Baco in Monaco. Eerst even Maxime Vroger. Dit is alleen van jou zijn. Deze is voor Jules.

0: was even dus een verzoekmarathon achter elkaar.
1: Ferry's Weekend Party.
0: 4 verzoekjes. Maxi Vroger gedraaid, alleen voor jou zijn. Ik heb Ferry de Lis gedraaid. En Shaq, Baco en Manaco, Hartslag van Rutje Kot. Deze die moest ik draaien voor Roy. En Samantha Steenwijk werd ook nog aangevraagd. Met 1 blik is genoeg. En die is gedraaid voor Pim. Zo probeer ik toch nog alles te draaien op deze zondag. Maar ja, er komt toch een einde aan deze verzoekmarathon. Zometeen vanaf 3 uur de beste hits van eigen bodem. De Sterren NL Top 25 met niemand minder.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Knopendel ook 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. De linker rijstrook is voorlopig dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda-Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En daar sta je ook een uur in de file.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette Nederlandstalige tophits in de top 25. En die zegt een hele goede middag en welkom bij de SterrenL Top 25. Janneman, live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. De komende twee uur voor de SterrenL Top 25. De eerlijke 25. 25 spekvet.

0: iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En vanmiddag hebben we de hitparade met 2 nieuwe platen. 11 stijgers, 11 zakkers en 1 zittenblijver. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Op 25.
0: Dat jij een leuke ding. Vorige week klapper van de week. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Op nummer 3. Boom, boom, boom. Van Samuel Welten.

Top 25, een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 18, deze week zag je naar 23. Daarvoor op 24. Vorige week 19, de 3A's. Ze waren hier afgelopen woensdag nog met Je zit in mijn hoofd. In de vijfde week de oude paradeplaat. En op 25 deze week de hekkensluiter. We begonnen deze muziekmarathon op vrijdagmiddag. Dan wel zondagmiddag in de feestelijke herhaling vanwege de omroep CAO met Yves Berendsen. En zijn superplaat. Misschien is het tijd. Vorige week 21, deze week zakt hij naar 25, de hekkensluiter. En dat allemaal in de 1, 2, 3, 11e week top 25 op Ster NL Radio. Op weg zijn wij de komende 2 uur naar een nieuwe nummer 1 in onze top 25. Maar nu is het tijd voor de eerste van in totaal 2 nieuwe platen. De eerste van 2 nieuwe platen komt vanmiddag binnen op nummer 22. De nieuwe single van Remel Hermans. Dit is Ons Pakken Ze Niet. Nieuw in de Ster NL top 25 op 22.

4 plaatsen naar beneden, dat in de 5e week top 25. En daarvoor 14 weken lang te horen in deze muziekmarathon. Robert van Hemert en de Zandloopster. Vorige week 17, ook 4 plaatsen naar beneden. In dit geval dus van 17 naar 21 in de 14e week. En daarvoor de eerste van 2 nieuwe platen. De nieuwe van Remo Hermans. De plaat heet Ons pakken ze niet, wat er ook gebeurt. Ons pakken ze niet, zo is het. Eerste nieuweling was dat op 22. En dan op nummer 19, de klapper van de week. De hoogste nieuweling van vandaag. De hoogste van 2 nieuwe platen in onze toonaangevende Nederlandstalige hitparade, de Sterrenel Top 25. En dat is toevalligerwijs ook de paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. Monique Smit en Guido van der Graaf hebben de krachten en de stembanden gebundeld. Beter af alleen. Hoogste nieuweling deze week in de Sterrenel Top

0: is de nieuwe van Henk Dissel, Shansen.
1: Top 25.
0: 3 weken geleden bescheiden binnengekomen op 24. Vorige week doorgestegen van 24 naar 22. En in de 3e week top 25. Deze week dus omhoog van 22 naar nummer 17. Shansen van Henk Dissel, de 2e van die totaal 11 stijgers. En daarvoor van vandaag de 1e stijger. En die kwam vorige week binnen op 25. Een bescheiden binnenkomer met de hakken over de spreekwoordelijke dan wel de muzikale sloot. En deze week gaat hij in de 2e week top 25 omhoog van 25 naar 18. Ja, ja, ja, die Helligers en de vloek van Barcelona. En dit is een zakker. Oeh, die zakt 3 plaatsen. Team Rushauer, Brace en Wesley Klein. En Dans voor mij. Van 13 naar 17.

hit van Clouseau uit de begin jaren 90. Mooie plaat, Anne, Anne, Anne. En daarvoor hadden we op 16 gezakt van 13. Team Rush, Auer, Wesley Klein en Baas Brace met Dans voor mij. In de vijfde week top 25. 1, 2, 3 plaatsen naar beneden. Vorige week 13 ongeluksgetal, deze week 16. En op 15 dus omhoog van 23. Busy met Anne. In de top 25 vanmiddag op weg naar een nieuwe nummer 1. Een nieuwe nummer 1 in de toonaangevende Nederlandstalige hitparade. Twee nieuwe platen, die hebben we al gehad. We hebben 11 stijgen.

Ongelooflijk, deze plaat staat er nu totaal 36 weken in. 36 weken in de Sterren NL Top 25. Donnie en Robert van Hemert.

het nieuws gaan we door met nummer 12, want dit was namelijk nummer 13. En aan het eind van het uur hoor je zoals gebruikelijk de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we 20 jaar terug in de tijd. Komen we terecht op deze datum, 18 september. En dan in het jaar 2006. 2006, ai ai ai. Als ik alles... Ik denk wel eens bij mezelf. Als ik alles had geweten wat ik nu weet, in 2006 al, had mijn leven er heel anders uitgezien. Maar daarover een andere keer meer. En dat gezegd hebbende, de top 25 op Sterrenl Radio voor de oude nummer 1. Zo meteen van 20.

van René Schuurmans is dat. Perfecto! Goeie plaat. Kans hebben voor de top 25. Nieuwe muziek op StarNL. Daarvoor de nieuwe Sander Kwarten. Die heet Kiezen of Delen. Ik draai ook nog Jordi van de Boer. Ik zei per ongeluk Jordi van Loon. Maar daar dacht ik even aan, denk ik. Onbewust hoe dat dan kan. Dat weet je niet, hè. Maar het is Jordi van de Boer uiteraard met zijn nieuwe plaat. Goeie plaat ook. En die plaat van Jordi van den Boer heet Het liefste de hele nacht. Ja, dat zou leuk zijn. En daarvoor...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten.

even de muzikale waarschuwing van Emma. Emma, bekend van de Kamerplanten, Emma Heesters en de hartenbrekerhit. Die gaat 1, 2, 3 plaatsen omhoog. Wordt dit bij de vierde stijger vanmiddag in onze top 25 van Ster NL Radio. En daarmee is het tweede uur, het spannendste uur, officieel geopend. Janneman, op weg naar het nieuwe nummer 1 in de Ster NL top 25. De eerlijke 25. Deze hitparade van Ster NL Radio.

0: Uiteraard. En vandaag houden we ons bezig met de 16e jaargang, week nummer 38, gedateerd 18 september 2026. De hitparade van vandaag op tv, iedere zaterdagmiddag 10 over 12. NPO 1 heeft 2 nieuwe platen, 11 stijgers, 11 zakkers. Dat gaat gelijk op, 1 zittenblijver. En we zijn toegekomen, lief. Nee, ik zou het bijna vergeten. Aan het begin van 2e uur van de muziekmarathon. Uiteraard even terugblikken op vorige week. Op weg zijn wij dus naar het nieuwe nummer 1 deze week. Maar dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

bankzitters. Boom, boom, boom. Vorige week op 2, daar ging die hoor. De zon die ging langzaam onder in de zee. We zagen hem zakken. Rutger van Barneveld vorige week op 2 met de zon die zakken in de zee.

1 zijn in onze heerlijke 25. Janneman, zet de radio, trap die radio op, standje burenruzie. En zet hem kei en keihard. De 11 grootste Nederlandstalige hits van deze week. En dit is nummer 11 deze week. En die zakt van 6. Daar is hij weer. Rutger.

een gevoelige tik naar beneden voor Rutger van Barneveld in de 15e week top 25. Van 2 naar 9 getuimeld. Daarvoor op 10 ook een tik naar beneden. Django Wagner vorige week 4, deze week 10. 6 plaatsen naar beneden voor de Bachacha bij Lango in de 6e week top 25. En op 11, daar is hij weer, Rutger van Barneveld, zakkend van 6. Met zijn tweede hit, Zomerzon en Strand. Ja, dat is het. In die top 25 van Sterrenwil Radio in de 5e week. 5 plaatsen naar beneden, vorige week 6 en deze week op

zesde stijger vanmiddag in onze toonaangevende Nederlandstalige hitparade. De Haagse hitmachine John West en Numidia. In de derde week top 25 met Habibi omhoog van 11 naar nummer 7. En daarvoor op 8 omhoog van 10. Ook daar hoort dit geluid uiteraard bij. Mijn grote vriend Tino Martin en Willy Dans. En ik hoor niks geks in de vierde week twee plaatsen omhoog van 10 naar nummer 8 in de top 25. Zometeen hoor je nummer 6 en ook die gaat omhoog van nummer 11. 12 zelfs vorige week. Maar voor het zover is, even zeggen.

verdwenen uit onze top 25. Net zoals deze plaat had ik eigenlijk meer van verwacht. Maar ja, het is Donnie voor, Donnie na, Robert van Hemert voor en na.

0: 5 deze week is de notering. Vorige week stond hij nummer 7 in de vierde week top 25. 2 plaatsen omhoog, de 8e. En nog lang niet de laatste stijger in onze top 25. Omhoog van 7 de nummer 5. Kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer in de vierde week top 25. En daarvoor op 6 omhoog van 12. Dat gaat ook hard richting top 3 van de top 25. Yves Berendsen met zijn nieuwe single. Die plaat heet Verlangen. En Yves kwam vorige week nieuw binnen op nummer 12. Dus en hij gaat deze week weer de tafel van 6 omhoog van 12 naar nummer 6. In onze top 25 opnieuw een stijger, maar dan op nummer 4. Vorige week zakte hij, de week ervoor zakte hij. Vorige week steeg hij weer door naar nummer 5. Hij stond zelfs al op 9, een week of wat geleden. Ging vorige week van 9 weer omhoog naar nummer 5. En dan gaat nu deze week, en dan moet ik even goed tellen. 1, 2, 3, 4. In de 9e week Ster NL top 25. Weer 1 plaats omhoog. Van 5 naar nummer 4. Hé, maat, waar is dat feestje nou?
1: Maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

vier okerstijger van vijf. In dit geval Fons Veurik uit Zwolle. En hey maat, wat is dat feestje nou? In onze top 25 toegekomen aan de nummer 2 van deze week. En dat is een bijzondere plaat. Een hele grote hit is het geweest. Sterker nog, vorige week, lieve luisteraars van Sterrenel, stond deze plaat opnieuw bovenaan. Just in the Wild. En nu zakt hij in de 25e week. Cheerio. Vorige week 1, deze week...

0: gegooid. Justin de Wild en Cheerio.
1: Top 25.
0: Nu al 25 weken lang te horen in de top 25. Vorige week stond hij wederom nummer 1. En deze week zakt hij van 1 naar nummer 2. Zometeen hoor je de nieuwe nummer 1 in de Sterrendeel top 25. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ik ga de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. En ik ga een paar tipnoteringen draaien. Ik ga zometeen de nieuwe plaat draaien van Bas Brummelhaus. Die superplaat Wondervrouw. Ik ga de nieuwe Samantha Steenwijk draaien. Dat is ook een soort wondervrouw natuurlijk. Hè. Die plaat heet Eén blik is genoeg. Hele goede plaat. En ik ga ook de nieuwe draaien van Milan Kirstijn. En zijn plaat heet Eén nacht met jou. Maar ik begin met de nieuwe single van

nacht is niet genoeg. Nou, dat belooft wat in de toekomst. Dat is de nieuwe single van Milan Kirstijn. Zo heet die jongen. Milan van voren en Kirstijn van achteren. En zijn plaat heet 1 nacht met

0: zeven dagen. Maar eerst gaan we 5 jaar terug in de tijd. En even een vraag van mij naar jullie. Wat is een jaar in de mensenleven? Wat is 5 jaar in de mensenleven? Als je de volgende plaat hoort, denk je 5 jaar? Is dit nu al 5 jaar geleden? Zo lang geleden al? Het lijkt wel 2 jaar. Een jaar is niks, 5 jaar is niks. Dit was de paradeplaat van exact 5 jaar geleden. 18 september 2021. Toen was het een week lang dit wat je hoorde. Luister nou, Gap.
1: Luister dan, Gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

Zitters en Rapido, onze nieuwe paradeplaat. En dan heb ik nummer 1 plaat klaar liggen. En er is uiteraard de bovenste beste, onze nieuwe nummer 1 in de Sterrenl Top 25. Het kon niet uitblijven natuurlijk. Hè. Vorige week kwam deze plaat binnen als klapper van de week op nummer 3. En dan gaat in de tweede week Sterrenl Top 25 als 11e en laatste stijger omhoog van 3 naar nummer 1. Samuel Belte met Russo en boom, onze nieuwe nummer 1 in de Top 25. Bedankt voor het luisteren, een fijn weekend en graag tot volgende week voor de Sterrenl Top 25.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi.
3: Zondagmiddag even.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

van de plaat van de plaat. Uit 1960 deze plaat van Corrie Brokken, zangeres Corrie Brokken. Milord, een plaat van heel lang geleden, 1960, 66 jaar geleden. En die plaat mocht destijds niet op de radio gedraaid worden. Vanwege de aanstootgevende teksten weigerden de Hilversumse omroepen die plaat toen te draaien. Milord van Corrie Brokken, zangeres die later nog juridische kant op ging. En ik meen dat ze in Den Bosch jaren gewerkt heeft als een uitvoerende in de rechterlijke macht. Corrie Brokken aan het begin van de Schatkamer. Goedemiddag overigens, Jan Amantel, een uur op zes. Jan Paparazzi, exclusief voor SterrenL Radio met het programma De Schatkamer. Oude Nederlandstalige plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 met zo halverwege de oude Nederlandstalige top 3. En straks gaan we terug naar 1970. Deze datum naar 20 september 1970. De top 3 hoor je zo rond 5:30. En voor die tijd heel veel oude plaatjes zoals deze.

0: Dit liedje hoor je nergens anders. Dit is De Schatkamer.
1: Op een ochtend in de regen kwam ik hem toevallig tegen. Sprak mij aan en zei, hoe moet dit verder gaan? Ik wist niet wat ik toen moest zeggen en probeerde uit te leggen

hij daar was, keek ik hem glimlachend aan. Hij keek mij

0: 6 gedraaid. Wij hadden thuis zo'n ouderwets radiomeubel, zo'n houten radiomeubel. En we hadden, een, ja, weet ik veel, 7 singeltjes, zal ik maar zeggen, totaal. En daarvan was dit er eentje. De achterkant van Zou het erg zijn, lieve opa, vader Abraham en Wilma. En die plaat heette Een jongen die je nooit meer vergeet. En dat heb ik altijd zo'n mooie plaat gevonden. Dat fluiten erachter van vader Abraham, wat hij zelf deed dan. En dan die kristalheldere stem van Wilma. En die hele mooie tekst. Hij kwam in ons dal op een paard. Het was op het einde van maart. Ik was gewoon weer even 6 jaar. Gek, hè? Wat die plaat dan doet, wat muziek doet op Sterrenel Radio in de Schatkamer. Een plaat van Wilma. Daarvoor draaiden we een plaat van Ben Kramer uit mijn eigen collectie. Een 45 toeren singeltje. De plaat heette Leven uit 1974. Uit de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Mijn opa van Leen Jongewaard en zuster Clivia. Was dat niet Hattie Blok? Ik dacht het wel. En uiteraard ook bezoekplaten binnengekomen op dit programma. Dat is altijd mogelijk via mijn Facebookpagina, Jan Paparazzi Facebook. Zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi, en stuur daar even een berichtje naar. Dan kan ik het meenemen in de uitzending van volgende week zondagmiddag. Ik ga namelijk op verzoek draaien zometeen een plaat van Wim Sonneveld, Het Dorp. Dat is Marlou van Gijzen, die heeft die plaat aangevraagd. En die moet ik dan draaien voor haar en voor haar man. Bij deze, hij komt er zometeen aan. En Jolanda Beekmans, die wilde graag deze plaat horen in de schatkamer van het cocktailtrio.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey,
3: hey,
2: yep.
3: Hey!
2: Ja.
3: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
3: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: dat voor goed.
1: Prachtige platen, al die keren weer. Al die keren als je hem hoort op de radio, dan toch weer kippenvel. Wim Zonneveld uit 1974 en het dorp aangevraagd in de schatkamer door Marlou van Gijzen voor haar man. Die is op 23 augustus 60 jaar geworden en wilde graag deze klassieker horen van Wim Zonneveld, het dorp in de schatkamer. Zometeen de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum uit 1970. Maar eerst een zomerhit van een paar jaar daarna. Uit 1972, Mandoline.

0: heerlijke plaat toch, hè? De zangeres zonder naam. Wat een heerlijke plaat heeft deze vrouw gemaakt. Ik draai eigenlijk iedere week wel wat van haar in de schatkamer. Op Sterrenel Radio, zondagmiddag tussen 5 en 6. Ons uurtje met gouden oude muziek. De zangeres met de mandoline in Nicosia. En dan is het 5:30 geweest en doen we de oude Nederlandstalige top 3. Vorige week hadden we 1969. Schuiven we een weekje op en een jaartje op. En komen we terecht op 20 september 1970. 1970, dat is 56 jaar geleden vandaag op deze datum. En dit zijn ze, de drie grootste hits van vandaag de dag.
1: 1970.
0: 20 september 1970, de Nederlandstalige top 3 van die datum. Met deze plaat op nummer 3. De man die vorig jaar overleed. Jan Boezeroen op 3 met zijn klassieker

mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En seint dan onze marconist, het noodzijn SOS, dan gaat mijn laatste goed al wel gestoken in een fles.

1980, de gouden bariton uit Enschede. Hij woonde in een villa die heette Con Amper, Latijn zeg maar. Gert Timmerman met Hermien inderdaad. En de kinderen. En ja, dit was de solo-hit van Gert in 1970. Brandend zand en nergens water. Daarvoor de nummer 2 van deze datum in 1970. Op 20 september 1972. Corrie en de Rekels, huilen is voor jou te laat. En op 3 stond Jan Boezeroen met de fles. Volgende week schrijven we uiteraard weer een jaartje op. En komen we terecht op 27 september 1971. De week daarna doen we 4 oktober 1972. 11 oktober 1973. En zo gaan we maar door. Op zondagmiddag in de schatkamer. En als je een oud plaatje aan wil vragen, een oude plaat in de schatkamer, dan kan dat via mijn Facebookpagina Jan Paparazzi. Zoek me even op daar en stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag met een beetje geluk. Dan gaan we naar Agnes Kruisinga. Die zegt, hallo, hallo Jan. Zo gezellig jouw programma op zondagmiddag de Schatkamer. Graag een plaat op verzoek uit 1969. We bennen op de wereld om mekaar te helpen, nietwaar. Adelle Bloemendaal, Leen Jongewaard en B.

Sterrenel Radio. Ja, die draai ik toch graag. Dikke Leo. Ik hou van die oude Telstar-nummertjes. Die een beetje ondeugende nummertjes van Dikke Leo. Leo van Helmond, overleden in 2009 op 72-jarige leeftijd. Hij zat in de Slijpers, onder andere bekend van de Slijpers uit Parijs natuurlijk. En Ritchie B, Ritchie Ba, Ritchie Boom. En een aantal andere plaatjes, solo-hits. Dikke Leo had ook zijn eigen café, Café Dikke Leo in Helmond. En dan gaan we naar een verzoekplaat. Die Dikke Leo was geen verzoekplaat. Ik ga een plaat draaien voor Justin. Die wilde graag een plaat horen. Hij woont in Castricum. Een plaat voor zijn vader. En dat moet een plaat zijn van Rudy Karel. Een beetje melancholisch op de zondagmiddag. Aan het eind van de schatkamer. Bijna het einde van de schatkamer. Een uurtje met al die oude plaatjes. Melancholisch wegdromen met Rudy Karel en de hoogste.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: toch is het dorpje klein gebleven.
1: Het was een originele hit van een zanger die heette Freddy Aguilar. En toen heette de plaat Anak. En dit was in 1980 de Nederlandstalige uitvoering, gebaseerd op het leven van hemzelf, vader Abraham, over zijn jonge jaren in het dorpje Elst bij Nijmegen, aan bijna het eind van de schatkamer nu. En ik ga deze plaat draaien met de aankondiging mijnerzijds dat dit wat mij betreft de allermooiste Nederlandstalige plaat aller tijden is. Kippenvel en een traan. Lisbeth List.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer

Geef mij maar een oude golf. Nee, voor mij geen dure rots. Ik wil de lampen weer zien zwaaien.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nostalgische muziek. De nummer

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU aan bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee. Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: mof.
0: We geven geen
1: mof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nooit een nare droom gehad.